Am Abend des selbigen Sabbats, voor de zondag Quasimodo Geniti, BWV 42 van Johann Sebastian Bach was dat. En de uitvoerende waren het Bach-collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki, met als solisten Yukari Noroshita, sopraan, Robin Blaze, altes, James Gilchrist, tenor en Dominique Werner, bas. Vond u dit nu ook een ongelooflijke kantate? In dat ongelooflijke aanbod van die ruim 150 kantates is geen enkele misser. Er zijn alleen maar pareltjes te vinden, de een weer mooier dan de andere. Bach schreef ze in een tijdsbestek van 4 jaar, met nog de Johannespassie en de Matthäuspassion. Geen componist heeft dat geëvenaard. Zelfs Mozart met zijn hoge kwaliteitsproductie niet. Iedere dag een kantate en u zult zich een stuk gelukkiger voelen. We kennen de kantates toch veel te weinig en daarom kennen we Bach ook veel te slecht. Hier stopte hij zijn ziel en zaligheid in, ook de wereldlijke. Het was niet puur een geloofskwestie. Deze zeer spirituele man geloofde vooral in zijn werk. Muziek voor God en mens. Dit is de week van de transcripties, de bewerkingen voor andere instrumenten dan de oorspronkelijke. Dat gaat soms wel erg ver, maar Bach is er zelf mee begonnen en soms wint een stuk toch aan aantrekkelijkheid. Hier volgen 2 van de trio-sonates voor orgel. En die zijn al heerlijk light. De wat oudere Bach past zich hier aan de galante stijl van die tijd aan. Op strijk- en blaasinstrumenten en klavercimbel hoor je nog beter hoe sierlijk en speels ze zijn. U hoort de groep Florilegium die dit meesterlijk doet in 2 trio-sonates.

En dat waren de trio-sonates BWV 525 in G groot en BWV 530 ook in G groot door het ensemble De Groep Florilegium. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach voor deze maandag. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Een goede middag verder en wellicht tot morgen.

Wij wensen u een goedemiddag. En wij, dat zijn de mensen van de Concertzender. De Concertzender presenteert iedere werkdag van 1 tot 2 uur het programma Geen Dag Zonder Bach. Dat wordt samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. En mijn naam is Joop van Zijl. Vandaag kantate BWV 44. Sie werden euch in den Bann tun. Voor de zondag na Hemelvaartsdag. En de eerste uitvoering was op 27 mei in het jaar 1724. Het gaat om een heftige bijbeltekst die vervolgingen voorspelt voor de christenen en waarschuwt voor de antichrist die dat op sluwe wijze zal uitvoeren. Dat thema van in de ban doen moet Bach wel vanwege zijn levensloop hebben aangesproken. Het is natuurlijk iets van verwijderd worden, gesepareerd worden, weggeschoven worden. Ja, en dat heeft Bach allemaal meegemaakt toen hij volledig wees werd en huis en hart verloor. Maar ook toen hij na 9 jaar trouwe dienst door de hertog van Weimar volledig onterecht werd gepasseerd en kaltgesteld werd. Ja, zoals de Duitsers dat zo mooi kunnen zeggen. Toen kreeg hij een prachtige baan in Keuten aangeboden die hij aannam, maar dat mocht niet van de hertog. Een bediende, een lakei, want dat was een muzikus toen, moest luisteren naar zijn heer en niet ongehoorzaam zijn. Bach verzette zich en Bach werd voor 4 weken in de gevangenis gegooid. In de tekst van kantate 44 genoeg drama voor onze Bach, die eigenlijk als een pseudo-opera-componist dit soort teksten verwelkomt. Het stuk begint dan ook met een inleiding in het orkest die eigenlijk zo in de Matthäuspassie zou passen. Een heftig lamento. Een lamento ofwel een klaagzang. En dan komen, volledig ongebruikelijk, tenor en bas in een meeslepend duet dat de dreiging nog meer realiseert. Let op de dissonante, op ban, een echte banvloek. Dan valt een overweldigend koor in. We kunnen niet anders dan door deze ongelooflijke originele kantate geïmponeerd worden. Als as van de kantate en als steunpilaar klinkt het koraal Ach Gott, wie manches herzeleid. De gelijknamige kantate zonden we in aflevering 3 van onze serie Geen Dag Zonder Bach uit. Ja, dat kan ik nog wel even zeggen. Alle voorgaande afleveringen kunt u via internet dag en nacht en overal ter wereld terughoren. Maar goed, dat wordt nu door een solist, namelijk de tenor gezongen. Als we na dit koraal, o zo mooi en diep gezongen door Christophe Brécadien, uitgerouwd zijn van de zwaarte des levens en het ons onbegrepen en eenzaam voelen, want dat zijn de universele existentiële gevoelens die hier spelen, dan komt er troost in een heerlijke sopraanaria. Barbara Schlick zingt het hier prachtig en warm. Besloten wordt met een bekende koraalmelodie van het oude lied van Heinrich Isaac, O Welt, ich muss dich lassen, veelvuldig voorkomend in de Johannes- en de Matthäuspassie.

pianist David Frey speelde de partita's 2 en 5, toccata BWV 911. Muziek van Johann Sebastian Bach. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vanmiddag. Een programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Het is 1 uur, geen dag zonder Bach op de concertzender. Goedemiddag. Iedere werkdag zijn we er om deze tijd. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. En woensdag, zo hebben wij nu eenmaal besloten, woensdag, zoals vandaag, is het solistendag. En we verschuiven in de tijd naar voren en naar achteren. Hedendaagse en oudere uitvoerders van formaat. En vandaag gaan we luisteren naar Dietrich Fischer-Dieskau. De bariton der baritons. Wel genoemd de belichaming van de Duitse cultuur. Die grote cultuur met zijn schaduw van oorlogsvoering en Hitler. Hij leefde van 1925 tot 2012. Hij was behalve zanger ook een vermaard muzikoloog en hij schreef vele boeken, deze Dietrich Fischer-Dieskau. Hij is natuurlijk de Schubert-zanger bij uitstek, maar ook Mahler en de moderne klassieke muziek heeft hij zeer verdienstelijk gestalte gegeven. Er waren mooie stemmen in zijn tijd, maar geen betere zangers. In ieder geval met zijn intellect en invoelingsvermogen. Sommigen vonden hem koud, maar een warmere stem, zoals die van Herman Prey, biedt toch niet dat niveau dat hij had. Prey zingt meer naturel, erg Duits ook. Dieskau blijft de verbale intellectueel. De woordman. Ik mocht hem eens een keer in de Edison overhandigen, in de Rode Hoed in Amsterdam. En toen bleek hij een soort smetvrees te hebben. Nou ja, het was een keurige man in ieder geval. Maar wat een zanger. Te weinig bekend is dat Fischer-Dieskau zijn carrière met Bach begon. In 1943 moest hij in dienst bij de Weermacht. Hij was geen SS'er, zoals de heer von Karajan. En in 1945 werd hij krijgsgevangene in Italië, zoals zoveel jonge Duitsers. En daar zong hij voor de medekrijgsgevangenen en dan vooral Bach. 2 maal nam hij de Matthäuspassie op, met Karl Richter en met Klemperer. De langzaamste Matthäuspassie ooit, maar zonder coupures. We gaan naar de laatste luisteren en horen de instelling van het avondmaal. Hoor hoe krachtig Dieskau hier zingt, met weinig vibrato, dichtbij, menselijk, krachtig. Niet een verheven, geaffecteerde Jezus of een weke, zoetgevoosde, maar een van vlees en bloed, met een mannelijke superioriteit. Hij zou aardig meekomen met de huidige uitvoeringen.

Uit Bach's Matthäuspassie. U hoorde even als evangelist Peter Pierce. En dat was dus Dietrich Fischer-Dieskau met het Philharmonia Koor en het Philharmonia Orkest onder leiding van de dirigent Otto Klemperer. Mooi is dit, haast hedendaags. En nu dan de baskantates der baskantates. Ich habe genoeg, of beter blijkt uit onderzoek genoeg. En dat is BWV 82. We zullen later deze kantaten nog uitvoerig bespreken. Het gaat om de oude Simeon, die als hij het Christuskind in zijn armen mag sluiten, eindelijk naar zijn Heer kan gaan. Hij heeft genoeg gehad. Met het mooiste slaaplied ooit geschreven, Schlummert ein, ihr matten Augen. Later bewerkte Bach dat nog eens voor zijn vrouw Anna Magdalena, die een goede sopraan was. En zo mooi vond hij het dus zelf. Dan tot slot, ich freue mich auf meinen Tod. Een voorbeeld van Lutherse doodsmystiek. Sterven is bij de Heer komen en in hem opgaan.

Bachs Werke Verzeichnis 19, Es erhob sich ein Streit, met Sandrine Pio sopraan, Jörg Dürmüller tenor en Klaus Mertens bas. Verder met de transcripties. Ja, Bach zelf is ermee begonnen, dat was normaal in die tijd. Zo heeft hij zich heel veel muziek toegeëigend. In de negen jaar dat hij in Weimar was, misschien wel de interessantste periode in Bachs ontwikkeling, waar zoveel van is weggeraakt helaas, bewerkte hij muziek van anderen voor orgel. Prins Johan Ernst, een muzikale neef van de hertog, nam die mee als hij een uitstapje naar Amsterdam maakte, waar de muziek werd gedrukt. En die kreeg les van Bach en componeerde ook zelf. Bach rende dan met de partituren naar boven, naar het orgel, hoog in die prachtige hemelse kapel van Weimar, helaas is die kapel afgebrand, en speelde hij de concerten van vooral Vivaldi voor de strijkers meestal uit op het orgel. Het genie hoefde niet naar Italië te reizen om zich meester van die muziek te maken, zoals Händel dat bijvoorbeeld wel heeft gedaan. Hij pakte de essentie zo op, of het nu Frans, Italiaans of Noord-Duits was. Bach was als een spons. Hij zoog al die muziekstijlen op. En als je een spons uitknijpt, dan komt er een heerlijk aroma vrij. Althans, dat kan. Het amalgaan van de muziek van Europa. U hoort eerst een Vivaldi-transcriptie op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar, gespeeld door Pieter van Dijk. En daarna speelt Pieter van Dijk BWV 595, het concert naar prins Johan Ernst van Sachsen-Weimar, en tenslotte de aria in F groot naar François Couperin BWV 587.

U hoorde Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar. Achtereenvolgens met BWV 594, een orgeltranscriptie in C-groot naar Vivaldi. BWV 595, concert naar Prins Johan Ernst van Sachsen-Weimar. En 587, aria in F-groot naar François Couperin. Nogmaals, dat was Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar. En daarmee beëindigen we ons programma Geen dag zonder Bach voor vanmiddag. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

0: Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. En vandaag, op deze laatste werkdag van deze week, is het lachen geblazen. Of liever gezegd, lachen gezongen. Want op veler verzoek de koffiekantaten van Bach. Het werd tijd om het strenge en zware Bachbeeld weer verder bij te stellen. Dit is humor, lol, spot, maar het blijft diep menselijk. Het hoort officieel tot de zogenaamde educatieve cantates, ter lering van de pekelzonde, maar ook tot vermaak. Dochter Liesken is aan de koffie verslaafd. En haar vader denkt, het was tijd eigen, dat ze dan niet aan de man komt. Zoals onze ouders in de jaren 70 dachten dat dat het geval was als je aan de hasj was. Koffie was toen toch nog een beetje stout, al stikt het in Leipzig van de koffiehuizen. Het gaat meer om een generatieconflict. Of dieper om een conflict vader-dochter. De tenor kondigt de oude brombeer aan, Zeidelbeer. Daar komt heer Slendriaan met zijn dochter Liesje aan. Vader zingt een heerlijke, bozige aria. Had man niet meine zijne kinder 100.000 hoedelijen? Heb je met je kinderen niet altijd gedonder? Niet altijd geklooi? Als jij koffie blijft drinken, nou, dan krijg je nooit een man. En Liesken zegt, ach, vader, zij toch niet zo scharf. De koffie smaakt zo zuurse, lieblicher als 1000 kussen. En uiteindelijk gaat ze lekker haar gang, ach, de jeugd van tegenwoordig. Met de koffie erbij is het nog leuker met een man. Tekst van meneer Pikander. En ja, dat is die van de Matthäuspassie. Wel, aria's en recitatieven wisselen elkaar af in de koffiekantaten. Besloten wordt met een heerlijk koraaltje. Het generatieconflict is een kat-en-muisspel. Ja, Bach had een dochter met de naam Liesken. Ja, Bach was eigenlijk de beste operacomponist van zijn tijd. Toneel- en verkleedpartijen, die had hij niet nodig. En hier geeft hij ook nog blijk van een staaltje komische opera. En dat wordt hier heerlijk gezongen door de topsopraan Barbara Bonney. Met pit en milde spot. Heerlijke autonome meid. Met de bas David Wilson Johnson als vader die dat geweldig doet. En deze Londenaar is hier eigenlijk te weinig bekend. En wie dirigeert dat zo lekker? Ja, dat is wijlen Gustav Leonhard. En dat was toch zo'n strenge man. Nou, Gustav Leonhard hield van razendsnelle auto's. Lekker op de autobaan naar Basel, waar hij vroeger vaak naartoe moest. Een man die zijn buitenlandse gasten altijd even de hoerenbuurt liet zien. De koffiekantate blijkt een kolfje naar zijn hand.
1: Schweigt stille, plaudert

Schmücke dich, o liebe Seele, de kantate voor de 20e zondag na Trinitatis. U hoorde de sopraan N. Monoios, de alt Angus Davidson, de tenor Charles Daniels en de bas Peter Harvey, met het Gabrieli Concert en Players, het geheel onder leiding van Paul McCreesh. Nu aandacht voor Farinelli en de castraten. Bach heeft niet te stellen gehad met het castratendom. Zelfs in Dresden zongen vrouwen, zoals de vrouw van hofopera-componist Hasse, Faustina Bordoni. Nee, die kwamen uit Italië, waar ze als jongens met mooie stemmen gecastreerd mochten worden, tot 1900. Dan zongen ze in Frankrijk en vooral in Londen, bij Händel in zijn opera's. Toen in 1723 Bach begon in Leipzig, vestigde Händel zich in Bond Street in Londen, waar hij bleef tot zijn dood. Bach had al veel eerder de boot naar de opera gemist, al was ook hij met een goede sopraan getrouwd, net als Hasse. Maar de operastijl was galant en vloeiend, zonder moeilijke fuga's, meezingers, zoals dit loflied op de boom die met zijn heerlijk loof tedere beschutting tegen de verzengende zon geeft. Wie schrijft er nu een aria over een boom? Händel.

Dat was Andreas Scholl in zo'n typische verlekkerde castrate-aria van Händel uit Serse. Gezongen dus door Andreas Scholl met The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Sir Roger Norrington. Farinelli had het kunnen zingen, maar het was waarschijnlijk concurrent Senesino. Wat was nu de bijzondere aantrekkingskracht van de castrate? Vrouwen waren bij de vleet verliefd op ze. Ze waren niet vruchtbaar, dus een vrijpartij zou niet verkeerd aflopen. Maar het was vooral de mannelijke verschijning getooid met een hoge stem. Dat was boven natuurlijk, verheven, goddelijk haast. De hermafrodiet, de man-vrouw. Een archetype. De grote helden in de opera's Julius Caesar, Xerxes, Circe, Admeto, koningen waren voor castraat geschreven. Degene die momenteel daar qua timbre en bereik het dichtstbij komt, is het fenomeen Philippe Jaroussky. Een mooie, stevige man, een echte vent, met een enorme zangtechniek en warmte. Luister naar Monteverdi, met wie het allemaal zo'n beetje begonnen is. Si dolce è il tormento, hoe zoet is de kwelling. Philippe Jaroussky als de vleesgeworden, niet gecastreerde castraat van onze tijd, maar vooral een groot zanger.

Si dolce è le tormente uit Scherzi Musicali van Claudio Monteverdi. Uitgevoerd door Christina Ploehaar, Philippe Jarouski en het Teatro d'Amore L'Arpeggiara. Jarouski zingt niet veel Bach, maar wanneer hij dat doet, dan is het wel raak. Eerst hoort u hem in Händels Dixit Dominus en daarna in Bachs Magnificat. Eerst in dat prachtige, wiegende duet, Et Misericordia, dat zijn gelijke niet kent. Barmhartigheid van geslacht tot geslacht. Dan daarna de alt-aria Esurientes in Plevit Bonis. Armen heeft hij met het goede vervuld. Het is een lievelingsstuk van Paul Witteman. Dat menen we te weten, maar het is ook zo, hoor.

En dat was Georg Friedrich Händel, of George Frederick Händel als u wilt. Dixi Dominus en Virgam Virtutus Tue. En Johann Sebastian Bach uit het Magnificat, het duet voor alt en tenor, Et Misericordia. En de aria Esurientes in Plevit Bonis. U hoorde de altus Philippe Jarouski en de tenor Toby Spende met het Concert d'Astrée onder leiding van Emanuele Aym. En dan na een hele uur vocaal geweld, hier nog eentje om het af te leren.

Wel, dat was de stemkunstenaar, ook in jazzkringen bekend, Bobby McFerrin. En ster-cellist Yo-Yo Ma in hun interpretatie van het air uit de derde suite van Bach. En dat was voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag en tot morgen.

Dit is de Concertzender weer met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Dit is wel een beetje de week van de mannenalt tegenover de vrouwenalt. Gisteren die wonderbaarlijke Philippe Cherousky, die eigenlijk meer mezzo is dan alt, met formidabele uitschieters. En morgen, het solistenportret, is dan gewijd aan Aafje Heynis. Vandaag hoort u de eerste mannenalt die de oude techniek weer ophaalde. En dat was de Engelsman Alfred Deller, die zich al in de oorlog ging verdiepen in de oude muziekpraktijk. Bij hem begint de historically informed performance voor de zang eigenlijk. In Basel had je de gambist August Wensinger en organist Eduard Müller, bij wie Gustav Leonhard in 1949 nog in de leer ging en over de autobaan op en neer sjeesde in zijn snelle bolide tussen Nederland en Zwitserland. Maar het oerbegin van de historically informed performance legt Leonhard altijd bij Alfred Deller. Daarom nu eerbetoon aan de grootheden en helden van het eerste uur. Zij zorgden voor het begin van de noodzakelijke retouchering van de oude muziek. U hoort de aria der Bach-aria's, het Agnus Dei, waar Bach nog in zijn laatste dagen aan werkte. U hoort de begeleiding van het Leonhard Consort, waar niet alleen Gustav's vrouw Marie viool speelt, maar ook Nicolaus Arnoncourt de cello speelt. Vrienden van het eerste uur, een opname uit 1954. En hoor hoe mooi deze man zingt. Hij had een groot postuur, er was niets vrouwelijks of nichterigs aan hem te bespeuren. En dan die tederheid. Kan het mooier? Kan het dieper?

het Agnus Dei uit de Hohe Messe door Alfred Deller met het Leonhardconcert. Hetzelfde roemruchte Leonhardconcert uit 1975 in ook alweer een historische opname, namelijk van het Musikalische Opfer BWV 1079. Er speelt een nieuwe lichting mee in de vorm van de familie Kuiken op traverso, viool en basviool, de barok voorloper van de contrabas. En Marie Leonhard op de tweede viool en Gustav Leonhard op het clavecimbal. Dit werk was een staaltje van Bachs genialiteit. Hij kwam zijn oudste zoon Wilhelm Friedemann opzoeken, die in Berlijn werkte, bij de coming king of Europe, Frederik de Grote. De man die de militarisering van Duitsland inzette, een verlicht despoot, maar ook een bekwaam traverso-speler. Johann Sebastian Bach kwam met de postkoets in Berlijn aan, om meer precies te zijn in Potsdam. En toen werd hij haast gearresteerd in die zin dat hij met zijn reiskledij en al meteen onvoorbereid naar de koning werd gebracht. Mijn heren, de oude Bach is daar. Eigenlijk een celebrity of juist een fossiel die nog fuga's maakte in een tijd dat dat helemaal uit de mode was. Bach mocht een beetje snuffelen aan de fortepiano's van Silbermann, die de nieuwe tijd van de piano aankondigde, maar toen speelde de koning hem een melodie voor om erop te fugeren, te improviseren in de vorm van fuga's en kanons. Een melodie waarschijnlijk niet van de koning zelf, maar van een hofmuzikus, of wellicht zelfs van Wilhelm Friedemann Bach, die zich volledig niet leende voor fugisierung, maar waarbij Bach overladen met cadeaus naar huis toog en in 2 maanden het Musikalisches Opfer opstuurde. Naar Berlijn dus. Het werk is een Mount Everest in de muziekgeschiedenis. Na al die moeilijke en ingewikkelde fuga's besluit Bach met een heerlijk galante triosonate voor fluit, viool en basso continuo in de stijl van die tijd, galant en welluidend. Maar het blijft wel Bach. In ieder van de 4 delen horen we het koninklijk thema terug. Het Musikalisches Opfer besluit dan weer met een kanon. Wie zei dat Bach aan het eind van zijn leven in vergetelheid was geraakt? Wel uit de mode. Zijn wij blij dat hij niet meeging met die mode?

U hoorde Avia Heinis met het Nederlands Kamerorkest, uit die tijd toen, onder leiding van Simon Goldberg. Avia Heinis zong Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust. Vergeleken met de grote moederenergie van Kathleen Ferrier had Avia Heinis altijd iets jeugdigers in haar zingen. Haar timbre was eigenlijk een beetje jongensachtig. Ze zou het in de huidige barokwereld best goed doen. En ze had ook weinig overdreven vibrato. Laat u in slaap wiegen door Schlafe, mein Liebster uit het Weihnachtsoratorium, dat wel 10 minuten duurt.

0: Slaven, mijn liefste, uit het Weihnachtsoratorium. Aafje Heynes, begeleid door het Nederlands Kamerorkest, onder leiding van Simon Goldberg. En tot slot het zo geliefde Bis du bei mir. Ten onrechte toegeschreven aan Bach, die het wel in het notenbüchlein voor zijn vrouw Anna Magdalena had gezet, of ze had dat zelf gedaan. Maar het is van Gottfried Heinrich Stölzl, uit een opera uit 1718, die mogelijk nog in Leipzig was uitgevoerd. Het is de ultieme liefdesverklaring. Trouw tot in de dood. En dan heeft samensteller Govert-Jan Bach voor mij een aantal regels in het Duits geschreven. En dat is natuurlijk erg aardig, maar hij kan het zelf ook zo goed. Hij kan het ook zingen trouwens. Daar zullen we u niet mee lastigvallen. Maar misschien dat hij het zelf even kan voordragen. Waarom niet? Voor hetzelfde geld.
1: Ja, het wordt wel eens even tijd om Joop van Zijl af te lossen in dat zweethokje hier. Want het is een prachtige tekst en ik neem het graag van hem over. Bis du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe. Ach, wie vergnügt wir so mein Ende. Es drückten deine schöne Hände mir die getreuen Augen zu. Aafje Heynes met Pierre Palla.

En dat was met een inleiding, hoogstpersoonlijk van samensteller Govert-Jan Bach, die het zo mooi in het Duits kan vertellen. Bis du bei mir, naar Gottfried Heinrich Stölzel. Uitgevoerd door Aafje Heines Alt. Aan haar was het portret van vandaag gewijd. En ze werd begeleid door de alleraardigste Avro-organist uit vroegere jaren, die ik me nog wel kan herinneren dat ik bij de omroep kwam in die tijd. De aardige Pierre Palla. Pierre Palla en Aafje Heines. Een mooie opname in ieder geval. Om deze uitzending ook mee te besluiten. Dit was Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en hopelijk tot morgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de programmamaker is Govert Jan Bach. Ich sterbe nicht, zingt het dubbelkoor in de korte maar krachtige motet dat nu volgt, het motet Fürchte dich nicht. In de regel begrafenismuziek, niet voor in de gewone kerkdienst. Geen aria's, kleine of geen begeleiding. Wat zegt Bach hier veel in amper 8 minuten? Vrees niet, want ik ben bij je, je bent niet alleen. Wijk niet, deins niet terug voor de verschrikking van de dood. Ik heb je bij de naam genoemd, jij bent mijn. Bach gelooft in deze liefdesverklaring van God en zet dat om in deze enorm krachtige muziek. De liefde is sterker dan de dood, zegt het hooglied. En Judith Herzberg dichtte dat na in haar 27 liefdesliedjes. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, maakte deze prachtige opname van het Gesualdo Consort mee in de Waalse Kerk. De opname die je zo dadelijk zult horen. Met aan zijn zij en de zij van de heer Bach, een lieve vrouw die net in haar chemobehandeling zat. En als je dan het koor hoort zingen, Ich sterke dich, ik geef je kracht, dan kun je het niet droog houden. Dat zijn deze woorden zo dichtbij dat je ze haast gaat geloven. Aldus samensteller Govert-Jan Bach. Na 4 minuten en 20 seconden komt er een soort gierende fuga langs. Ich habe dich erlöset. Je wordt dan meegenomen in een glijvlucht naar een transcendente werkelijkheid die ineens tastbaar wordt. Wat overblijft is een gevoel. Ik ben niet alleen wat er ook gebeurt. Hoor hoe mooi het Gesualdo Consort dat zingt met Musica Amphion onder leiding van Pieter-Jan Belder. Behalve de onovertroffen bas van Harry van der Kamp, de leider van het Gesualdo Consort, horen we bij de sopranen ook Dorothee Miels, die zich met haar groot talent volledig voegt in het ensemble. De werking van de dubbelkorigheid, die we ook zo goed van de Matthäus-passie kennen, is in dit motet een extra dimensie. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht aus dem Herzen lasse. De liefde is sterker dan de dood.

Dat was het Gesualdo Concert, Musica Amphion, het gehele onder leiding van Pieter Jan Belder, met het motet Fürchte dich nicht. Dit prachtige motet staat met twee cantates op het gloednieuwe cd-boekje van het Gesualdo Concert en Musica Amphion in de geweldige serie Bach in Context. Nu met als thema Fürchte dich nicht, vreest niet. En wat een prestatie van kwaliteit leveren ze weer. Het zijn steeds opnames met de preludes die op het orgel gespeeld worden voor een cantate begon. Preludieren noemde Bach dat. Het grappige was dat de mensen van het orkest dan konden stemmen, want het was natuurlijk in de toonaard van het beginkoor van de cantate. Wohltemperiert, eigenlijk betekent dat ook gecontroleerd, met al die zwevende stemmingen toen. De Bach-kenner John Budd ziet dat als een modernistische stap naar technische beheersing die zich in wetenschap en techniek aankondigt. Bach zit in die flow van de oprukkende verlichting. Alleen de fuga's kon hij niet laten. Dat was zijn heilige techniek die hem verbond met de wetten van het universum. Premodern, nog ouderwets, maar we hebben er wel prachtige, eeuwige muziek aan te danken. De kunst, het muzikalische opfer, de fuga's in de hohe messe, etc. Hier een jeugdwerk van ons genie, de beroemde Passacaglia. Op dat zo geschikte Müller-orgel uit 1734 van de Waalse Kerk in Amsterdam, waar Gustav Leonhard nog organist was en ook Ton Koopman veel opnames gemaakt heeft. Alle informatie over het orgel voor de liefhebbers in het prachtige boekje Up-to-date inleidingen van Jan Smelik, mooie plaatjes en foto's, leuke bio's van de solisten, in Nederland vertaalde teksten en dan nog voor geen 20 euro heb je ook nog de perfect opgenomen cd toe. En dit is de derde cd uit de serie. Net is Vater Unser opgenomen. Dat komt met een half jaar uit, aanbevolen alvast. Voor uitleg van de Passacaglia zie aflevering 58. Kunt u allemaal opzoeken onder concertzender.nl. En dat kunt u ook opzoeken bij het dossier Geen dag zonder Bach. Of uitzending gemist. Maar goed, muziek nu. Hulde voor de veelzijdige Leo van Doeselaar. En die speelt net zo makkelijk orgel als hij vierhandig piano speelt met Wieneke Jordans, zijn echtgenote.

En dat was het Tripelconcert BWV 1044 voor klavier, traverso en viool. U hoorde Richard Iger, klavier, met The Academy of Ancient Music en ook met Andrew Manzi. En tot zover in Dag zonder Bach, een programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Hier is weer van 1 tot 2 het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. In de kersttijd hebben we veel aandacht besteed aan de wereldlijke cantates van Bach. Maar niet al die cantates zijn hergebruikt voor kerkelijke muziek, zoals voor het Weihnachtsoratorium. Een aantal stond op zichzelf. Zoals deze BWV 206, Schleicht spielende Wellen. Een gelukwenskantate uit 1734 voor keurvorst August der Zweite, de opvolger van August der Starke, die in 1733 gestorven was. De belangrijkste rivieren van Sachsen, de Weichsel, de Elbe, waar Dresden aan ligt, en de Pleiße, die door Leipzig stroomt, komen zingend aan het woord. De Donau had te maken met de Habsburgse achtergrond van zijn moeder. Heerlijke, royale muziek waar Bach royaal een halfjaarssalaris voor kreeg.

En dat was BWV 206, Schlecht spielende Wellen, met solisten en Musica Antiqua Köln onder leiding van Reinhard Goebel. De uitsmijter van deze week is het tweede klavercimbelconcert, dat in E-groot, geschreven in Leipzig omstreeks 1735. Het is Italiaans, luchtig, subtiel, maar het is ook zo Bach

aldus het Klaversymbolconcert in E groot, BWV 1053. Klaversinist was Richard Earer en u hoorde The Academy of Ancient Music onder leiding van Andrew Manzi. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Einde van deze week. We zijn er maandag weer. Prettig weekend en tot dan.

Weer een nieuwe week bij de Concertzender met geen dag zonder Bach. De Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur dus. Goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Ja, en dan eerst, dat doen we de laatste tijd, de agenda voor de komende weken. Op de Bach-pagina op internet, dat is om precies te zijn bach.startpagina.nl, bach.startpagina.nl. Op die Bach-pagina op het internet kunt u nog veel meer vinden, maar wij bevelen een aantal concerten aan. Zo is er zaterdagmiddag 26 oktober om 2 uur in de Noorderkerk in Amsterdam. Dan is er een prachtig concert van de internationaal gelauwerde saxofonist Arno Bornkamp. En Arno Bornkamp die waagt zich in dit programma aan de krachtproef. 3 van Bach's solowerken in 1 programma voert hij dan uit. En dat wordt dan van Bach de suite nummer 2, BWV 1008, de partita BWV 1013 en de partita nummer 2, BWV 1004. En dan 's avonds, op die 26e oktober, zaterdagavond dus, de vioolconcerten van Bach door het Nederlands Kamerorkest. En dat concert vindt dan plaats in het muziekgebouw aan het IJ. En dan heel bijzonder, op 2 november, dan is het Allerzielen trouwens, dan is er 2 een hohe messe. 'S middags om 14:15 in het concertgebouw. En dan komt het bekende ensemble Les Musiciens du Louvre Grenoble, onder leiding van de dirigent Mark Minkowski. En 's avonds om 8:00 in de Grote Kerk in Harderwijk door het kleinkoor Capriccio, met medewerking van het Helios Ensemble en vocale solisten, onder leiding van Wolfgang Lange. En bij dit concert zal onze samensteller van deze programma's op de Concertzender, Govert-Jan Bach, een inleiding verzorgen. Nou, dan kunt u hem ook eens live bezig horen en zien. Alle info over dit jubileumconcert bij Kleinkoor Capriccio. En dan hebben we op de agenda nog staan 27 oktober om 19:30 in de Westerkerk in Amsterdam. Dan wordt uitgevoerd BWV 55, Ich armer Mensch, Ich Sündenknecht. Aandacht voor deze kantate aanstaande woensdag, want dan hebben we weer een solistenportret. En woensdag is dat portret gewijd aan Jan Bostridge. Maar nu de muziek. We gaan eerst eens luisteren naar de partita BWV 1013. En dat is een partita die Arno Bornkamp op de sax gaat spelen. We hebben het daar net over gehad. En dat is dus zaterdag 26 oktober 's middags in de Noorderkerk in Amsterdam. Maar goed, deze partita is het enige solowerk van Bach voor een instrument waarmee geen dubbeltonen mee zijn te maken. Met een strijkinstrument kun je altijd 2 snaren aanstrijken, dus deze sonate is nogal uniek. Bach was meerstemmig geboren, zijn we wel eens. Maar wat een muziek. Meteen met de Allemande zit je er al in die magie van die klankwervelingen. De fluitist kan amper ademhalen, dan die waterval van het tweede deel, de corrente, dan de diepte van de langzame sarabande, intiem gebed, je wordt er stil van. En het slotdeel is een Engelse bourrée. Dartel, een echo van de badinerie. U hoort Stephen Preston, Traverso.

Stephen Preston Traverso met de partita BWV 1013. En dan nu het vioolconcert in E groot BWV 1042. Wat Gordon Nikolic, de aanvoerder van het Nederlands Kamerorkest, gaat spelen in het muziekgebouw. We vermelden dat aan het begin van deze uitzending. Met dat heerlijke energieke begin en dat verrukkende hemelse adagio. In Italiaanse stijl, driedelig gecomponeerd, maar far beyond Vivaldi door zijn diepte, zijn gravitas, de ernst van het tweede langzame deel in mineur. Het begint met die heerlijk stijgende drieklank in het begin in de strijkers, de tutti. De Matthäuspassie begint ook met een drieklank, komt hier tuchter, maar hoe anders hier. Dit is puur positief. En dan gaat hij met ons dansen. En het tweede deel is weer gebaseerd op een doorgaande baslijn, de ostinato. Dus een canto ostinato, lang voor Simeon ten Holt. En om die baslijn wikkelt de viool haar guirlande. Het derde deel is weer een en al dans. U hoort Sigiswald Kuiken.

De afronding na gisteren van Die Kunst der Fuge, BWV 1080, contrapunctus 6 tot en met 15 en kanon 2 tot en met 4. Rinaldo Alessandrini was de solist met het Concerto Italiano. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben uw presentator Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door programmamaker Govert Jan Bach. Dan uw aandacht voor de Hohe Messe met Mark Minkowski. 2 november in het Concertgebouw. En die Hohe Messe wordt ook uitgevoerd in de Grote Kerk in Harderwijk. Dan door het kleinkoor Capricce onder leiding van Wolfgang Lange. Mark Minkowski werkt met maar 8 zangers, helemaal wegens de huidige inzichten. En dat betekent in het eerste Kyrie met 5, want dat is 5-stemmig, en verder steeds met 4. En 8 in het 8-stemmige Osanna, maar dat horen we morgen pas. Het is een zinderende en dansende uitvoering met de onovertroffen Nathalie Stutzman als eerste alt.

U hoorde het eerste deel van de OMS'en, de mis in B-klein, BWV 232 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door solisten en Les Musiciens du Louvre Grenoble onder leiding van Mark Minkowski. En wat betreft die solisten, we zouden zeggen, kijkt u eens op onze playlist op concertzender.nl. Dan ziet u alle solisten ook. Wel, dit was het voor vandaag. Morgen gaan we verder met OMS'en. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Welkom bij de Concertzender met Nuove Musica. Elke week in dit uur een nieuwe, bijzondere cd met oude muziek. Bij het Duitse label Carpe Diem Records heeft de Chileense clavecineste Catalina Vicens onlangs haar eerste solo-cd uitgebracht. De cd, Partenia, kwam in juni 2013 uit en bevat de eerste uitgegeven muziek voor virginale. Partenia is ook de titel van een bundel klaviermuziek dat rond 1613 is uitgegeven in Londen. Deze bundel was uitgebracht ter viering van de verloving van Elizabeth Stuart en koning Frederik V. Elizabeth Stuart was de kleindochter van Mary Stuart, koningin van Schotland. De bundel heet Partenia en dat is jonge maagd in het Oud-Grieks. Bovendien is Elizabeth Stuart genoemd naar haar tante, de maagdelijke koningin Elisabeth I. Catalina Vicens speelt op deze cd op 6 verschillende toetsinstrumenten, waaronder 3 originele uit de 17e eeuw. De muziek is gecomponeerd door 3 in die tijd beroemde hofcomponisten, William Byrd, John Boole en Orlando Gibbons. We beginnen met muziek van William Byrd. Als eerste Preludium, daarna Pavana Sir William Petrer. U hoort Catalina Vicens op een kopie van een Italiaans klavecimbel.

Catalina Fizens speelde muziek van William Byrd op haar debuut solo-cd Partenia. Het laatste werk was Galeardo, The Earl of Salisbury. Fizens speelde dit op een originele Spinettino uit Napels en dat is uit de eerste helft van de 17e eeuw. De cd Partenia vervolgt met klaviermuziek van een andere grote organist uit de vroege 17e eeuw, John Bull. Catalina Fizens speelt een Galeardo, een Pavan en een Preludium op een origineel 17e eeuwse virginaal uit Zwitserland.

aldus de reconstructie van BWV 1052, het vioolconcert in D-klein van Johann Sebastian Bach, in een uitvoering van Elisabeth Walfisch met The Orchestra of the Age of Enlightenment. Dan nu het beroemde klaversymbolconcert zoals dat in onze begintune klinkt. Het is een briljant werk dat niet gauw verveelt. Het heeft iets schimmers, iets agressiefs, wat stellig te maken heeft met de toonsoort D-klein. Die had in de barok te maken met spirituele aandacht, met devotie. Maar Bach gaat een stap verder en we horen een romantische touch. Bij Mozart is het de toonsoort waar de Praagse symfonie mee begint en de heftigste stukken van Don Giovanni zich afspelen. Vandaar dat dit concert ook zo graag gespeeld wordt op de piano, zoals bijvoorbeeld Dino Lipatti en Glenn Gould deden. En nu weer Alexander Tarot. Luistert u in deze slanke, levendige uitvoering met een tijd-eigen minimale bezetting eens naar de andere instrumenten. Er gebeurt zoveel, zoveel meerstemmige momenten, steeds weer onverwachte wendingen. En daarom verveelt het ook nooit. Gustav Leonhard zei eens: Händel is een highway, maar Bach is een bergweg met onverwachte bochten en hairpins. Je moet de aandacht je er wel bij houden en dat was ook de barokopvatting van deze toonsoort. U hoort het ensemble Café Zimmerman met Céline Frisch. Botsinnen nemen.

Het eerste klavierconcert in D-klein, BWV 1052... in een uitvoering van de klaveriniste Celine Frisch... met Café Zimmermann. En om het af te leren, dan hier de piano-uitvoering van het eerste deel... door David Frey. Na Frisch, Celine Frisch dus net, nu Frey. Na Frisch, Frey. En deze nieuwe Glenn Gould, die net zo wonderlijk zit als Glenn... heeft niet de meezingdrang van onze Glenn... en maakt er een prachtig, transparant concert van... dat jazzy en spannend blijft. De grimmigheid is minder, het is speelser en soms dartel. Frey voelt Bach intuïtief perfect aan. Een pianist die de diepte in durft te gaan... en zo kan vertragen dat het kan stilvallen. En dan ratelt het weer door. Zoals de molen van stamvader Veit Bach. Ja, ja. Onze samensteller is een verre nazaat van deze Veit Bach. De molen van stamvader Veit Bach, die daar met zijn citer zat te tokkelen bij dat geluid van de schoepen van de molen. Morgen dus de kantate, waar dit stuk als orgelconcert mee begint, en het beginkoor daarna is gebaseerd op het langzame deel van het concert.

We zijn er weer, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur, met Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De dirigent Sir John Eliot Gardiner werd geboren in Dorset in Engeland op 20 april 1943. Gardiner is dus inmiddels 70. Hij stond aan de wieg van diverse muziekgezelschappen. In 1966 richtte hij het Monteverdi Choir op. In 1978 het gezelschap English Baroque Soloist. En in 1990 het Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Gardiner heeft meer dan 250 opnamen gemaakt met deze en andere ensembles. Eerst op Philips, later op Archief. Dat was een platenmerk van Deutsche Grammophon. En toen hij in het Bachjaar 2000, Bach was 250 jaar daarvoor overleden, het Bachjaar 2000 een van de meest ambitieuze muziekprojecten ooit opzette, namelijk om alle kerkelijke Bach-kantates in één jaar uit te voeren en op te nemen, toen zei Deutsche Grammophon, DGG, het contract op en zouden de ongeveer 200 werken niet opgenomen worden. Eerder gebeurde dat ook met het kantatenproject van Ton Koopman door Erato van Warner Brothers. Maar deze multinationals die alleen voor het geld en niet de kunst gaan, die moet je met artistieke munt betalen. Ton ging door onder de originele naam Antoine Marchand, en dat is nou eenmaal Frans voor Ton Koopman, en vervaardigde een van de beste kantatencycli ooit. Sir John deed iets vergelijkbaars. Hij ging door onder de naam SDG, Soli Deo Gloria, de afkorting voor God alleen zij de eer. Wat Bach bij ieder ook wereldlijk werk op de partituur schreef. Gardiner liet prachtige covers maken voor iedere cd-hoes door Magnum-fotografen, zodat iedere zondag uit het kerkelijk jaar die hij als thema koos een eigen prachtige hoes kreeg van die fotografen. Met uitleg van de kantates, met door hemzelf beschrijving van de plek waar ze uitgevoerd werden. Zijn koor en orkest, de English Baroque Soloist, en het Monteverdi Choir reisden zo'n beetje de halve wereld rond. En voor iedere uitvoering, steeds live, ook de opname, werden topzangers ingevlogen. Hij deed natuurlijk ook Nederland aan. Het Concertgebouw en die andere heilige hal, de Naardense Kerk. Overweldigende uitvoeringen waren dat. Maar nu eerst de muziek. We beginnen met het te onbekende Tripelconcert in A-klein, dat ook nog even tussen de cantates door in 2000 werd uitgevoerd.

met fluit, viool en klavercimbel, het triplecontcert BWV 1044. En dat alles dus door de English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. U hoorde de English Baroque Soloist in dit bijzondere concert puiken solisten die onder leiding van Sir John altijd het beste van hun kunnen geven. Dit werd opgenomen op 8 en 9 juli 2000 in de Fraumünster in Zürich. Het werk stamt uit de jaren 40, de 18e eeuw, en is mogelijk flink bewerkt door de twee oudste zonen van Bach. In ieder geval zien we dat Bach de stijl van die tijd, zoals ook al gangbaar in Berlijn was, waar Carl Philipp Emanuel toen werkte, wist op te pakken. U hoort de levendigheid, de virtuositeit in deze uitvoeringen. Ze heten niet voor niets de Baroque Soloist. Koor en orkest zijn zo perfect dat ze amper hoeven te oefenen. Gardiner is zo'n beetje de Gergiev van de authentieke wereld. Hij heeft amper tijd om te repeteren. En zeker niet in dat jaar, dat jubileumjaar zullen we maar zeggen, dat jaar 2000. Er werd soms in één week tijd de oceaan overgestoken om dan weer drie cantates op één zondag uit te voeren en weer terug naar Europa te gaan. Een beetje hetzelfde onder druk werken als in de tijd van Bach, die toch wel maandagochtend in zijn componierstube moest gaan, in de Thomasschule, waar hij met zijn gezin tussen de 50 jongens al daarin woonde. Na componeren, partijen uitschrijven en kopiëren kwam men toch niet eerder dan donderdag toe aan oefenen. En er werden iedere zondag nog talloze andere werken uitgevoerd door het koor, het orkestje en de organist. En dat was Bach dan zelf meestal en later een zoon. Voor Gardiner was het hele Bach-project een onderdompeling in Bach. Met hoorbaar gevolg. Het enige wat hij nu niet snapt is waarom Bach geen operacomponist is geworden. Ja, dan had Johann Sebastian bij tijds andere keuzes moeten maken. En dat kon hij waarschijnlijk niet. Maar ja, Gardiner betreurt dat. En wij ook. Gardiner's Room, zeker ook in Nederland, begon natuurlijk met de opera, met Rameau, Händel en Mozart. Hij heeft in het Holland Festival in de jaren 90 alle grote Mozart-opera's uitgevoerd. Ongelooflijke happenings waren dat. Bij de Don Giovanni verscheen aan het eind de Commendatore op stelten vanuit de achterkant van de grote zaal. Rillingen liepen je over de rug. Don Giovanni, a cena te co m'invitasti e io son venuto. Don Giovanni, voor jouw diner heb je me uitgenodigd en ik ben gekomen. Waarna de Commendatore, Don Giovanni dus, de onderwereld insleurt. Pas met dit stuk evenaart Mozart Bach's Donner und Blitzkor uit de Matthäuspassie. En Gardiner, die weet er wel raad mee.

En dat was dan de finale uit Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. In een uitvoering van Rodney Gilfrey als Don Giovanni, Ildebrando d'Arcangelo als Il Commendatore en het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist onder leiding van de man die midden in dit programma staat, Sir John Eliot Gardiner. Een opname uit 1995. John Eliot Gardiner nam voor het eerst de baton ter hand toen hij 15 was. Als student aan het King's College Cambridge studeerde hij geschiedenis en Arabisch. Gedurende zijn tijd in Cambridge richtte hij in 1964 zijn eerste ensemble op, het Monteverdi Choir. Met dit koor maakte hij in 1966 zijn debuut als dirigent in de Wigmore Hall in Londen. Ter aanvulling van het Monteverdi Choir richtte hij in 1968 het Monteverdi Orchestra op, dat vanaf 1977 bekend staat als The English Baroque Soloist. Nadat hij afstudeerde aan het King's College Cambridge, zette hij zijn studie voort aan het King's College London bij Thurston Dart en bij de invloedrijke Franse muziekprofessor Nadia Boulanger. In 1989 maakte John Eliot met Monteverdi's Vespers al een DVD. Zijn koor heet ook niet voor niets het Monteverdi Choir. Hij zet dan de nog niet zo bekende Brint ter Fell in. Later ook Sophie von Otter in Bachs Weihnachtsoratorium. Hij heeft altijd een goede neus voor beginnende zangtalenten. Heel wat mensen uit zijn koor zijn nu ook vermaarde solisten. Je kan zeggen dat John Eliot Gardiner een intensieve relatie heeft met Johann Sebastian Bach. Zijn passionen en de Weihnachtsoratorium zijn natuurlijk vermaard door de goede zangers en de beruchte tempi. Zijn Angelsaksische snelheid in de Matthäuspassie doet soms een beetje denken aan Busje komt zo. Maar na zijn Bachjaar in 2000 heeft hij een geestelijke doop ondergaan en is alles bedachtzamer en dieper geworden, zonder ook maar iets in te leveren op het gebied van de virtuose feestelijkheid. Maar het imposante beginkoor van de eerste versie van de Johannespassie, Herr unser Herrscher, roept wel het beeld op van de opmarcherende koning van Pruisen. En die laten we eerst horen, een andere keer zijn tweede, meer recente Johannespassie-opname, die bezonkener is. Maar in deze uitvoering van 1986 hoor je wel alles. De schrijnende hobo's, de dreun in de basso continuo, de wolkenschildering in de strijkers, de omhooggaande lage strijkers. Het gaat om vernederd en verhoogd worden. John Eliot Gardiner laat dat perfect horen.

En dat was een opname uit 1986 door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner van het beginkoor van de Johannespassie. Net als een Nicolaus Arnoncourt en een Philippe Herrewegen heeft Gardiner zich ver over de grenzen van de oude muziek begeven. Hij doet eigenlijk alles. Modern, romantiek. Maar zijn Brahms met het Orchestre Révolutionnaire et Romantique is wel heel bijzonder. Een transparante, doorzichtige Brahms is een genot na de wollige, dik aangezette romantische uitvoeringen die we zo goed kennen. Brahms was uiteindelijk verzot op Bach en Gardiner laat dat goed horen. Onze samensteller Govert-Jan Bach hield een keer een discotabel voor een koor dat Brahms Deutsches Requiem zong. En Gardiner kwam als eerste uit de bus. Men kon de stemmen perfect volgen, zei men. Nu dus, denn alles Fleisches ist wie Gras, uit het Deutsches Requiem van Brahms.

Denn alles Fleisches ist wie Gras van Johannes Brahms uit Ein Deutsches Requiem. U hoorde L'Orchestre Révolutionnaire et Romantique en het Monteverdi Choir, het geheel dus onder leiding van John Elliott Gardiner. En het was een opname uit 2012. Veel Bach door Gardiner zal in dit programma nog passeren. Wel, we zijn aan het eind gekomen van dit programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Job van Zijl. Het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Een programma van de Concertzender en we zijn er morgen om 1 uur weer. Goedemiddag. 2012. Veel Bach door Gardiner zal in dit programma nog passeren. Wel, we zijn aan het eind gekomen van dit programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Job van Zijl. Het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Een programma van de Concertzender en we zijn er morgen om 1 uur weer. Goedemiddag.

De laatste uitzending van deze werkweek. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. En vandaag gaan we verder met de 6 overige toonsoorten van het Wohltemperierte Klavier deel 1. Het is een tour de force. Ze allemaal achter elkaar te spelen en misschien ook een tour de force om ze achter elkaar te beluisteren. Al blijven ze zo verschillend van sfeer. Weer die spannende bergrit die de muziek van Bach altijd is. Het is heel makkelijk delen uit het Wohltemperierte Klavier te lichten en apart te laten horen, wat we al vaak deden en blijven doen, later ook met wat toelichting. Dat gaat minder goed met de Goldberg-variaties. Die zijn een onlosmakelijk geheel. We horen graag van u hoe u het vindt om de muziek van het Wohltemperierte Klavier zo in één ruk, of eigenlijk in ons geval in twee rukken, te ondergaan. En of u liever klaversymbel in plaats van piano hoort. Mailt u dat dus. Het adres is bach@concertzender.nl. Bach@concertzender.nl. Al uw reacties en ook uw verzoeken overigens zijn van harte welkom.

En voor de tweede dag was dit het Wotemperierte Klavier, boek 1. En ditmaal de delen 13 tot en met 24. Vies groot tot en met B klein. En de uitvoerende kunstenaar was de pianist Andras Schief. En tot zover deze week Geen Dag Zonder Bach. Het programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert Jan Bach. Een prettig weekend en tot maandag.

was uitgebroken. Bach voor de jongsters. In 1977 stichtte hij het vocaal en instrumentaal ensemble La Chapelle Royale, waarmee hij Franse barokmuziek uitvoert. Sinds 1982 is hij artistiek directeur van het Festival de Saintes. In 1991 richtte hij het Orchestre des Champs-Élysées op, dat gespecialiseerd is in repertoire uit de romantische en pre-romantische periode. Herdewegen is, zoals ook Ton Koopman, een voorstander van de authentieke uitvoeringspraktijk, die hij combineert met zijn eigen visie en interpretaties. Deze visie trekt hij consequent door wanneer hij met moderne symfonische orkesten werkt. Sinds 1998 is hij vast verbonden aan het Belgische orkest de Philharmonie. Herrewegen heeft een grote discografie opgebouwd, is een veelgevraagd gastdirigent en daarbij een mateloos grote bewonderaar van het werk van Johann Sebastian Bach. Herrewegen nam met zijn Collegium Vocale Gent, uit Gent, tweemaal de Matthäuspassie en vele van Bachs cantates op, alswede tweemaal de Hohe Messe. Zijn Bach-uitvoeringen kenmerken zich met, vooral in de koren, een diepgaande, spirituele cadans. Hij onderstreept het milde en introverte bij Bach en minder het virtuose en het theatrale. Vooral de cantates, waarin smart overheerst, krijgen bij hem een onnavolgbare uitvoering. De beroemde hoboïst Marcel Poncele is daarbij vaak zijn compaan. Luister naar hen in topkantate BWV 12. Een vroege kantate waar we nu eenmaal het meest van houden.

BWV 12, Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen. Uitgevoerd door Daniel Taylor, countertenor, Mark Patmore, tenor, Peter Kooi, bas en het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herrewegen. Net als de dirigentenbroeders Bruggen van Immerseel, Arnoncourt en Gardiner, blijft Herrewegen niet staan bij de dood van Beethoven in 1827... of van Schubert in 1828, maar gaat hij door. Richting 20e eeuw. Befaamd is zijn Bruckner en zijn Brahms Deutsches Requiem. Met de Philharmonie neemt hij de integrale Beethoven-symfonieën op. Medio november 1210 raakte bekend dat Herrewegen Harmonia Mundi verlaat, platenmerk Harmonia Mundi, en hij start met een eigen label genoemd Phi, P-H-I, Phi. Voortaan zullen alle nieuwe opnamen van het Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Élysées verschijnen bij Phi. Eind 2010 bracht hij de vierde symfonie van Gustav Mahler uit op authentieke instrumenten. En daarbij spelen de strijkers op darmsnaren, zoals bij de eerste uitvoering in 1901, waardoor het instrument wat minder luid klinkt, maar wel wat expressiever lijkt. Onnavolgbaar gewijd klinkt bij hem, bij Herrewegen dus, zijn met hem vergroeide koor het Collegium Vocale, het Wie Lieblich uit het Deutsches Requiem van Bach-adept Brahms. Het is geen zoete en zwevende New Age-spiritualiteit, het is aards en verheven tegelijk. Wie anders dan Brahms kon Lieblich zo componeren en wie anders dan Herrewegen kan het zo uitvoeren.

Dat was uit Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Wie lieblich sient deine woningen. En de uitvoerenden La Chapelle Royale, het L'Orchestre des Champs-Élysées, het Collegium Vocale Gent, de dirigent Philip Herrewegen. En we besluiten dit Herrewegen drieluik met de feestelijke kantaten voor de eerste advent. Schwingt freudig euch empor, BWV 36. Philip Herrewegen is niet bekend als instrumentalist, zoals Gustav Leonhardt, Frans Brugge, Ton Koopman of Suzuki. Dat hij zich bekwaamd heeft in de psychiatrie verraadt een interesse in de menselijke ellende en geeft misschien dat gewicht aan zijn Bach-benadering dat we bij anderen nog wel eens missen. We krijgen niet de indruk dat hij ooit praktiserend psychiater is geweest, maar hij is zeker praktiserend dirigent. Zeer geliefd in Nederland, waar hij dus nu ook een Schütz-project aan durft. En mist dat niet. Geen Bach zonder Schütz. Deze man vindt goud in de modder. Hij is een delver van de diepste menselijke emoties. Deze kantate, waarvan de tekst geschreven is door meneer Henrici, alias Picander, de tekstschrijver van de Matthäuspassie, komt voort uit gelukwenskantates. Dat past bij kerst, want we mogen ons gelukkig prijzen dat God zijn zoon aan ons schenkt, of in andere woorden, door zelf als mens op de aarde een aantal jaartjes mee te doen. Incarnatie heet dat, menswording. Dat is de kern van het christelijk geloof, toen en nu, dat er een God is die het serieus meent met de mensen, niet bepaald almachtig is en daarom maar begint in de kwetsbaarheid van een net ter aarde komend kind. Voor kerst was er weer een vaste periode in de Lutherse kerk, want het is toch rouw dat God zich vanwege onze zonde zo klein moet maken als een kind. Maar dat werd ingeleid met een feestelijke kantate. Daarna kon Bach zich aan zijn Weihnachtsoratorium of zijn kerstkantates wijden, want er waren 3 weken geen kantates in de kerk toegestaan. Nou, Philip Herrewegen weet wel raad met deze feestelijkheid. Je bent Belg of je bent het niet.

Aldus de kantate Schwingt freudig euch empor, uitgevoerd door de sopraan Sibylla Rubens, de alt Sarah Connolly, de tenor Christophe Prégardien en de bas Peter Kooi, met Philip Herrewegen en zijn Collegium Vocale Gent. En tot zover voor vandaag, tussen 1 en 2, Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender, iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl. En deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Goedemiddag, weer een nieuwe week met werkdagen onder het motto Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Dit is een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Er is natuurlijk een volle Bach-agenda deze maand met vooral veel Weihnachtsoratorium. Het muzikale vervolg op de Matthäuspassie. Theologisch gaat het Weihnachtsoratorium natuurlijk aan de passies vooraf. Maar qua vormgeving herhaalt Bach het model van de Matthäuspassie. Bijbelverhaal met recitatieven en aria's, grote koren en steeds daardoorheen geweven de koralen. Na 1730 componeert hij haast geen kerkmuziek meer. Hij heeft genoeg, zo'n 300 cantates en 2 passionen. En bovendien kreeg hij er ook weinig waardering voor. Maar als in 1734 zich de kans voordoet om 6 cantates in zeer korte tijd op elkaar te laten volgen, stelt hij het Weihnachtsoratorium samen. Bach hergebruikt dan in 1734, 7 jaar na de Matthäuspassie, echter voor alle aria's en koren eerder geschreven stukken, behalve het virtuose Ehre sei Gott,

Les auf dem Scheidewege, dat is BWV 213. Hercules moet op zijn weg kiezen, zijn Scheideweg, tussen wellust en deugd, wollust und tugend. Een wenk naar het jarige prinsje om deugdzaam te leven. In het zinderende liefdesduet Ich bin deine, du bist meine, kiest Hercules uiteindelijk voor een liefdesdans met tugend. U hoort weer een Ton Koopman en zijn mensen. Christophe Prégardien is tugend. Elisabeth von Magnus, de dochter van Nicolaus en Alice Arnoncourt. Elisabeth von Magnus zingt de partij van Hercules. Een altstem om in de sfeer van de Italiaanse castraten te blijven. Waarschijnlijk was het een countertenor of een vrouw die het zong. Aan het hof mochten wel vrouwen zingen.

En dat was een verjaardagskantate. De kantate Lasst uns sorgen, lasst uns wachen. Hercules auf dem Scheidewege, BWV 213. En u hoorde Christophe Prégardien als Tugend en Elisabeth von Magnus als Hercules en verder Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. U hoort nu de kantate uit het Weihnachtsoratorium voor derde kerstdag. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Weer zo'n prachtig uitgebalanceerd stuk van de rijpe Bach, die toen 49 jaar was. Het is daarin typisch Bach dat er balans is tussen vrolijke, dansante stukken met koninklijke allure en introverte, beschouwende momenten. Het zwingende duet Herr dein Mitleid, dein Erbarmen, nu voor sopraan en bas, is dus ontleend aan de wereldlijke kantaten die u net hoorde. Voor Bach was er qua muziek geen echt verschil tussen wereldlijk en kerkelijk. Alle muziek was afspiegeling van een perfecte kosmische orde. Ook alle instrumentale, dus wereldlijke muziek, ondertekende hij met SDG, Soli Deo Gloria, alleen God zij de eer. Die omzettingen, parodieën, kunnen dus qua tekst wonderlijk overkomen. Ze kloppen emotioneel, dus qua affect, qua gevoel, altijd. Voor Bach was er geen echt verschil in echte zinnelijke liefde en de goddelijke liefde, zoals die tot uitdrukking komt in Gods erbarmen. Het zijn allebei verschillende aspecten van liefde. De sopraan staat meestal voor de gelovigen, de bas, de Vox Christi, voor het goddelijke, als in een mystiek paar. Dan begint Bach in zijn componierstube aan de omzetting voor de altaria die het in haar hart overwegen van Maria moet weergeven, als reactie op de woorden die ze gehoord heeft van de herders. Bach schrijft een aantal maten parodie op, dat wil niet gaan, begint dan aan een 3/8 maatsoort, maar haalt dat ook ineens door en schrijft een totaal nieuwe aria, Schließe mein Herze, dies selige Wunder ein. De facsimile ervan kunt u op de website zien. Een prachtige, diepzinnige, introverte aria van de warme altstem en de viool. Dezelfde aanpak als het Erbarme dich, solo viool, alt, B mineur, maar nu, 7 jaar later, verder uitgerijpt. Bernarda Fink zingt dit prachtig integer in deze opname van Nicolas Arnoncourt, zijn derde. Met het Arnold Schönberg-koor, Concentus Musicus Wien, Christine Schäfer, Werner Gura en Gerald Findy. De kantate wordt besloten met de letterlijke herhaling van het grootse en feestelijke openingskoor Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. In de partituur staan de noten niet eens meer afgedrukt, maar Nicolas Arnoncourt laat het in de vaart van de kantate nog eens opnieuw zingen. En hij doet er 13 seconden langer over. John Eliot Gardiner, met zijn Angelsaksische inslag, die neemt het niet opnieuw op.

Aldus het derde deel uit het Weihnachtsoratorium, Herrscher des Himmels, Erhöre das Lallen. U hoorde het Arnold Schönberg-koor, het Concentus Musicus Wien, onder leiding van Nicolaus Arnoncourt met als solisten de sopraan Christine Schäfer, de alt Bernarda Fink, Werner Gura tenor en Gerald Finley bas. Al in Weimar in 1720 begon Bach aan een langdurig project om alle Lutherse kerkliederen, koralen, die hij sinds zijn jeugd kende, voor orgel te bundelen en te bewerken. Het was een boekje, Büchlein, waarin hij ze opschreef. Ze lopen het kerkelijk jaar door, te beginnen bij de Advent. U hoort nu daar weer een bewerking van door het ensemble Mare Nostrum, met orgelpositief, jongensopraan, gamba's en andere instrumenten. Soms het koraal gezongen en dan weer instrumentaal. Een aantal zijn goed herkenbaar, zoals Vom Himmel hoog, daar kom ich her, of In dulci jubilo en Jesu meine Freude.

Het ensemble Mare Nostrum was dit met uit het orgelbuchlein. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma op iedere werkdag tussen 1 en 2 van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Tot zover dus. Graag tot morgen.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden vervaardigd door Govert-Jan Bach. En vandaag geen Weihnachtsoratorium, maar een van de heerlijke kerstkantates. Geen bewerkingen van ouder vocaalwerk dus, maar wel weer van instrumentale muziek. In de koninklijke en briljante vierde orkestsuite vond Bach een ankerplaats voor een kerstkantate die we straks zullen horen. Dus veel eerder geschreven dan het Weihnachtsoratorium. Het kader is weer Frans, maar door zijn swingende ritmiek is het vooral zo echt Bach. U hoort Masaki Suzuki met zijn Collegium Japan, die hier laat horen dat hij niet alleen goed is in cantates en passionen, maar ook deze muziek op zijn eigen zorgvuldige wijze tot klinken brengt. Vijf delen, de suite, dat is een opeenvolging van dansvormen.

Masaaki Suzuki met het Collegium Japan in de suite nummer 4. Er zijn dus ook heerlijke kerstkantaters geschreven, lang voor het Weihnachtsoratorium. Voor de kerstdienst van 25 december 1725 schreef Bach Unser Mund sei voll Lachens, de BWV 110. De dienst begon al een uur of 7 ochtends met veel samenzang en een preek van wel 1,5 uur. En na de laatste schriftlezing, maar voor de preek, klonk dan de kantate. En tegen 12 gingen we weer naar huis. Om 1:15 begon dan de vesperdienst en die duurde tot zo ongeveer 4 uur. Het beginkoor van deze heerlijke kantate is ingebed in de orkestsuite 4 die u net gehoord hebt. Knap vlechtwerk. Maar het klinkt of het hiervoor geschreven is. Als de Bachen geen componist waren, nou, we hebben het al meer gezegd, dan waren ze tapijtwever. En dat zit Sebastiaan dan ook in de genen. Bach maakte in de partituur bij dit koor de opmerking senza ripieni en con ripieni. Dat wil zeggen, solo stemmen van het koor zonder vulling. Denk aan het Franse woord remplir. Of met vulling door de rest van het koor. Een doorslaggevend argument voor het uitvoeren van Bachs vocale muziek door louter solisten, de zogenaamde concertisten, als er geen ripieno-partijen zijn uitgeschreven door Bach. Zoals Joshua Rifkin voorstaat. We moeten wel bedenken dat de koren zeer klein waren. Soms maar 3 leden per stemsoort. En soms waren de jongens niet alle 3 in staat de hondsmoeilijke partijen te zingen. Dus zal er vaak gesoleerd zijn, in plaats van met z'n allen een stem bezetten. Hoor hoe Bach u laat meelachen in dit beginkoor. Het is een echte Bach-remedy tegen zwaarigheid. Probeert u maar eens mee te zingen met het Großes, Großes an mir getan. Daar word je echt vrolijk van. En hoor dan weer hoe de alt zingt. Ach her, was ist ein Menschenkind? Wat stellen we nou allemaal voor? Maar meteen antwoordt Bach op deze kritische bespiegelingen over de condition humaine met een heerlijk duet voor alt en tenor, Ere sei Gott in der Höhe. Het is uiteindelijk kerstmis. De sfeer van de orkestsuite komt weer terug in een soort sound the trumpet in de basaria. Aanstekelijk en zeer inspannend wordt gemusiceerd door John Elliott Gardiner en zijn orkest en koor, Joanna Lund sopraan, William Towers mannenalt, James Gilchrist tenor en Peter Harvey bas.

aldus BWV 110. Unser Mund, Zijfel Leggens, uitgevoerd door Joanna Lund, sopraan. William Towers, altus. James Gilchrist, tenor en Peter Harvey, bas. Met het Monteverdi Choir en die English Baroque Soloist. Het geheel weer onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Bach was in zijn tijd vooral bekend als organist. In Leipzig speelde hij zeker minder vaak orgel gedurende de eerste 10 jaar daar. Hij laat zijn zoons vaak spelen, maar speelt zelf nog wel solo op het gloednieuwe orgel van die prachtige Frauenkirche in Dresden, die nu zo prachtig gerestaureerd is, maar die destijds geopend werd. In de jaren 30 gaat hij zich steeds meer toeleggen op klaviermuziek, zowel orgel als klavercimbel. Hij gold als dé autoriteit op dat gebied in geheel Europa. Hij schrijft dan ook die heerlijke transparante en galante trio-sonates voor orgel, en ook weer heel vaak door hem en anderen bewerkt. Ja, om de luisteraars die niet zo goed tegen orgel kunnen, en dat zijn er blijkbaar toch nog heel wat, toch hiermee te verleiden, speelt Ton Koopman de eerste trio-sonate in S op het Schnitger-orgel in de Sankt Jacobi-kerk in Hamburg.

Todd Koopman speelde op het Schnitger-orgel van de Sankt-Jacobi-kerk in Hamburg de trio-sonate voor orgel BWV 525 in S. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur op iedere werkdag bij de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl, samensteller Govert Jan Bach. Tot morgen.

Het is 1 uur geweest en dat betekent bij de concertzender geen dag zonder Bach. En dat programma kunt u iedere dag beluisteren tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Vandaag aandacht in het solistenportret voor de countertenor Andreas Scholl. Tegenwoordig worden ze ook wel alto genoemd, die countertenors, omdat de falsettechniek met de kopstem momenteel zo volmaakt is dat deze mannenstemmen heel hoog kunnen en in het sopraanregister terechtkomen. Iemand als Philippe Jaroussky is een countertenor die heel hoog kan. En dat was vroeger het geval met castraten als Farinelli. Castraten waren nog voor hun 10e van hun testicles ontdaan om hun stem te behouden en lichamelijk nog door te kunnen groeien. In 1870 werd die ingreep verboden. Er is nog een 78-toerenopname uit 1904 van de dan al oude en gebrekkige castraat Alessandro Moreschi. Onze Andreas Scholl nu wordt vaak met de altcastraat Senesino vergeleken. Maar Andreas Scholl is gelukkig een gezonde bariton. Hij zingt soms in een popbandje. Hij spreekt trouwens ook goed Nederlands, zei het met een wat Vlaams accent, maar prima. Eerst 3 aria's uit de opera. Van tijdgenoten van Bach, zoals Händel of Hasse, de operacomponist van Dresden, met wie Bach goed contact had. Ook nog iets later, Glucks prachtige Che faro senza Euridice, wat we allemaal kennen als What is life without thee van de zedige Kathleen Ferrier. Maar ook dat is oorspronkelijk. Een aria voor een castraat. Soms moet Scholl even in zijn borststem gaan, omdat de ligging te laag is. Haast komisch. Maar opera was entertainment, in tegenstelling tot de passies van Bach. Dat waren religieuze inwijdingen. Maar Bach voerde dit soort muziek, onder andere die van Porpora, wel degelijk met zijn Collegium Musicum, ook uit in Café Zimmerman. Nu volgt Wherever You Walk uit Semele van Händel, Palido il Sole uit Artaserse van Hasse en dan Che faro senza Euridice uit Orfeo en Euridice van Christoph Willibald von Gluck. Uitgevoerd dan door Andreas Scholl met The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Sir Roger Norrington.